Dan kreeg ze een bal. Ja, ben toen ik genoeg van bier kreeg, dan kreeg ze een bal.